Kesselbank, met een wielbank van ik word iets dan op bekkenheen. Het espressobank van mij ruw moest zo lang, kun je het later geen zem een. Het espressobank eer ze monje zijn, en kun je pleken tientje ket jelen. Het espressobank met een wielbank van ik word iets dan op bekkenheen.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Nederlandse Omroep Hilversum 1. Luisteraars, u hoort nu het zesde en laatste deel van De Zwarte Handel Lokt, een hoorspelserie naar de werkelijkheid van Jos den Brabander.